0: Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond nacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zo.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking, lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog en het werd zo'n 21 graden. Komende avond kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond nacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug, die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is een man gisteravond in een sloot gevallen. Daarbij zou hij een val van zo'n 10 tot 15 meter hebben gemaakt. De beveiliging van het ziekenhuis heeft de man uit het water gehaald. Hij was toen niet aanspreekbaar en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe lang de man al in de sloot lag toen hij werd gevonden door de beveiliging van het ziekenhuis. Een fietser is gisteravond aangereden in Rotterdam-West op de kruising van de Mathenesserlaan met de Schravendijkwal. Een auto raakte de fietser die de weg overstak. De verwondingen van de persoon op de fiets vielen mee, maar zijn fiets kwam er een stuk minder vanaf. In het voorwiel zat na het ongeluk een flinke slag. De schade aan de auto viel mee. Volgens omstanders gebeurde het ongeluk wel met een flinke klap. In Rotterdam-Charloos moesten gisteravond 15 woningen worden ontruimd in een flat aan de Sint-Janshaven. Er was brand uitgebroken in een slaapkamer. In korte tijd kwam er veel rook vrij, waardoor de hele verdieping uit voorzorg werd ontruimd. Het vuur was snel uit en iedereen kon ook snel weer terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. En criminelen verdienen in Nederland goudgeld met illegale blikjes drinken zonder statiegeld, meldt 1 Vandaag. Het zou gaan om tientallen miljoenen blikjes per jaar die uit Denemarken of Polen worden gehaald. Die zijn een stuk goedkoper dan blikjes uit Nederland. En omdat er geen statiegeld op zit, wordt er goudgeld mee verdiend. Het zou kinderlijk eenvoudig zijn om die blikjes hier naartoe te krijgen. De import is strafbaar, maar de verkoop zelf niet. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avondnacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is een man gisteravond in een sloot gevallen. Daarbij zou hij een val van zo'n 10 tot 15 meter hebben gemaakt. De beveiliging van het ziekenhuis heeft de man uit het water gehaald. Hij was toen niet aanspreekbaar en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe lang de man al in de sloot lag toen hij werd gevonden door de beveiliging van het ziekenhuis. Een fietser is gisteravond aangereden in Rotterdam-West op de kruising van de Maternesterlaan met de Schravendijkwal. Een auto raakte de fietser die de weg overstak. De verwondingen van de persoon op de fiets vielen mee, maar zijn fiets kwam er een stuk minder vanaf. In het voorwiel zat na het ongeluk een flinke slag. De schade aan de auto viel mee. Volgens omstanders gebeurde het ongeluk wel met een flinke klap. In Rotterdam-Sjaarloos moesten gisteravond 15 woningen worden ontruimd in een flat aan de Sint-Janshaven. Er was brand uitgebroken in een slaapkamer. In korte tijd kwam er veel rook vrij, waardoor de hele verdieping uit voorzorg werd ontruimd. Het vuur was snel uit en iedereen kon ook snel weer terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. En criminelen verdienen in Nederland goudgeld met illegale blikjes drinken zonder statiegeld, meldt 1 Vandaag. Het zou gaan om tientallen miljoenen blikjes per jaar die uit Denemarken of Polen worden gehaald. Die zijn een stuk goedkoper dan blikjes uit Nederland. En omdat er geen statiegeld op zit, wordt er goudgeld mee verdiend. Het zou kinderlijk eenvoudig zijn om die blikjes hier naartoe te krijgen. De import is strafbaar, maar de verkoop zelf niet. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog, het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond nacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Mijn naam is Ben Maarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is een man gisteravond in een sloot gevallen. Daarbij zou hij een val van zo'n 10 tot 15 meter hebben gemaakt. De beveiliging van het ziekenhuis heeft de man uit het water gehaald. Hij was toen niet aanspreekbaar en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe lang de man al in de sloot lag toen hij werd gevonden door de beveiliging van het ziekenhuis. Een fietser is gisteravond aangereden in Rotterdam-West op de kruising van de Matenesserlaan met de Schravendijkwal. Een auto raakte de fietser die de weg overstak. De verwondingen van de persoon op de fiets vielen mee, maar zijn fiets kwam er een stuk minder vanaf. In het voorwiel zat na het ongeluk een flinke slag. De schade aan de auto viel mee. Volgens omstanders gebeurde het ongeluk wel met een flinke klap. In Rotterdam-Charloes moesten gisteravond 15 woningen worden ontruimd in een flat aan de Sint-Janshaven. Er was brand uitgebroken in een slaapkamer. In korte tijd kwam er veel rook vrij, waardoor de hele verdieping uit voorzorg werd ontruimd. Het vuur was snel uit en iedereen kon ook snel weer terug naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend. En criminelen verdienen in Nederland goudgeld met illegale blikjes drinken zonder statiegeld, meldt 1Vandaag. Het zou gaan om tientallen miljoenen blikjes per jaar die uit Denemarken of Polen worden gehaald. Die zijn een stuk goedkoper dan blikjes uit Nederland. En omdat er geen statiegeld op zit, wordt er goudgeld mee verdiend. Het zou kinderlijk eenvoudig zijn om die blikjes hier naartoe te krijgen. De import is strafbaar, maar de verkoop zelf niet. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Ben Baarmans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland, tussen knooppunt Kerensheide en Nut, de 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle, ook een kwartier vertraging tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avondnacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Mijn naam is Ben Marmont van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76 België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Tarwewijk heeft de politie afgelopen week een grote partij lachgas gevonden en een lading harddrugs. Het was een toevalstreffer, want de politie controleerde meerdere huizen in de Tarwewijk omdat er een tip was gekomen dat er vuurwapens zouden zijn. Die werden niet gevonden. De bewoner van het huis is aangehouden. Wat voor harddrugs er bij hem werd gevonden is niet bekend. In Oud-Beijerland is een auto van de weg geraakt en een sloot ingereden langs de Groene Weg. Het is niet bekend hoe dat is gebeurd. Het ongeluk gebeurde op een rechte weg. De auto is ook door een heg en over een fietspad gereden voor die in de sloot belandde. Er zou niemand gewond zijn geraakt bij het ongeluk in Oud-Beijerland. Er wordt weer gedreigd met acties bij de beveiliging op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
2: Nou, als de deadline is verstreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn, maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
1: In mei zorgde dit conflict ook al voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol. En huisartsen krijgen steeds vaker te maken met mensen die liegen, zodat ze sneller langs mogen komen, schrijft het AD. Dat zou gebeuren omdat een afspraak maken steeds lastiger wordt. Mensen zeggen dingen niet of overdrijven juist wat ze hebben. Soms zeggen ze ook dat ze bepaalde dingen al hebben geprobeerd, terwijl dat helemaal niet zo is. Huisartsen zijn er niet blij mee, omdat het ten koste gaat van mensen die wel met spoed hulp nodig hebben. Het weer, het is bewolkt en vanmorgen kunnen er buien vallen. Later vandaag meer zon en droog. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mijn naam is Ben Maarmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Korte Landen. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is te zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
4: Mijn naam is Ben Maarmans van de ANWB. Op dit moment is er weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. 40 kilometer in totaal. Toch een paar opvallendheden. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Emmeloord West en afrit Urk. Voor het verkeer daar betekent dat 10 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want bij de Duitse grensovergang staat de Duitse politie te controleren. En daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Dan nog een file in het noorden, de N371 Meppel-Assen. Tussen Uffelte en Dwingelo doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Maassluis wil weten van wie de roeiboot is die al een tijdje aan de kade ligt in de Zuidvliet bij de Potgieterstraat. De boot mag er helemaal niet liggen en daarom moet de weesboot nu binnen 2 weken worden weggehaald. Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het doen. De weesboot moet weg omdat het schade aan de oevers en het milieu kan opleveren, maar andere schepen hebben ook minder ruimte erdoor. Het festival Bernissepop in Heenvliet volgende maand gaat niet door. De organisatie trekt de stekker eruit omdat er veel te weinig kaartjes zijn verkocht. Minder dan 2000 op de bijna 8000 kaartjes die er zijn. Op de website van Bernissepop staat te lezen dat het festival laten doorgaan voor enorme schulden zou zorgen en dat bezoekers dan niet krijgen wat ze verwachten. Wie al een kaartje had, krijgt het volledige bedrag binnen een paar dagen teruggestort. Waterschappen weten niet meer wat ze aan moeten met de extreme droogte in Nederland, zegt een dijkgraaf uit het oosten van het land tegen de Gelderlander. Hij vindt dat Europa in actie moet komen om het probleem aan te pakken, omdat het anders alleen maar erger wordt. De dijkgraaf verwijt Den Haag ook dat ze het probleem lang niet serieus namen, totdat de problemen nu ook in het westen zichtbaar werden. In het oosten was dat al veel langer. En in de Belgische Ardennen is bij de grote natuurbrand de afgelopen dagen oude munitie uit de oorlog ontploft. Er zijn ook af en toe nog ontploffingen te horen. De hulpdiensten waren overigens geen moment in gevaar, zeggen de autoriteiten. De plekken waar achtergebleven bommen en munitie liggen zijn eerder in kaart gebracht. Het lijkt erop dat de brand zich niet meer verder kan uitbreiden. Een gebied zo groot als Haarlem is al verwoest door de vlammen. Het weer, later vandaag wordt het droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Ben Barmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht omdat er groen overheen hangt. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Loenen loop je daarom 15 minuten vertraging op. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 15 minuten extra. Dan nog een wegafsluiting, de N455, Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht na een ernstig ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Korte Landen. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is te zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Maassluis wil weten van wie de roeiboot is die al een tijdje aan de kade ligt in de Zuidvliet bij de Potgieterstraat. De boot mag er helemaal niet liggen en daarom moet de weesboot nu binnen 2 weken worden weggehaald. Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het doen. De weesboot moet weg omdat het schade aan de oevers en het milieu kan opleveren. Maar andere schepen hebben ook minder ruimte erdoor. Het festival Bernissepop in Heenvliet volgende maand gaat niet door. De organisatie trekt de stekker eruit omdat er veel te weinig kaartjes zijn verkocht. Minder dan 2000 op de bijna 8000 kaartjes die er zijn. Op de website van Bernissepop staat te lezen dat het festival laten doorgaan voor enorme schulden zou zorgen en dat bezoekers dan niet krijgen wat ze verwachten. Wie al een kaartje had, krijgt het volledige bedrag binnen een paar dagen teruggestort. Waterschappen weten niet meer wat ze aan moeten met de extreme droogte in Nederland, zegt een dijkgraaf uit het oosten van het land tegen de Gelderlander. Hij vindt dat Europa in actie moet komen om het probleem aan te pakken, omdat het anders alleen maar erger wordt. De dijkgraaf verwijt Den Haag ook dat ze het probleem lang niet serieus namen, totdat de problemen nu ook in het westen zichtbaar werden. In het oosten was dat al veel langer. En in de Belgische Ardennen is bij de grote natuurbrand de afgelopen dagen oude munitie uit de oorlog ontploft. Er zijn ook af en toe nog ontploffingen te horen. De hulpdiensten waren overigens geen moment in gevaar, zeggen de autoriteiten. De plekken waar achtergebleven bommen en munitie liggen zijn eerder in kaart gebracht. Het lijkt erop dat de brand zich niet meer verder kan uitbreiden. Een gebied zo groot als Haarlem is al verwoest door de vlammen. Het weer, later vandaag wordt het droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Maassluis wil weten van wie de roeiboot is die al een tijdje aan de kade ligt in de Zuidvliet bij de Potgieterstraat. De boot mag er helemaal niet liggen en daarom moet de weesboot nu binnen 2 weken worden weggehaald. Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het doen. De weesboot moet weg omdat het schade aan de oevers en het milieu kan opleveren. Maar andere schepen hebben ook minder ruimte erdoor. Het festival Bernissepop in Heenvliet volgende maand gaat niet door. De organisatie trekt de stekker eruit omdat er veel te weinig kaartjes zijn verkocht. Minder dan 2000 op de bijna 8000 kaartjes die er zijn. Op de website van Bernissepop staat te lezen dat het festival laten doorgaan voor enorme schulden zou zorgen en dat bezoekers dan niet krijgen wat ze verwachten. Wie al een kaartje had, krijgt het volledige bedrag binnen een paar dagen teruggestort. Waterschappen weten niet meer wat ze aan moeten met de extreme droogte in Nederland, zegt een dijkgraaf uit het oosten van het land tegen de Gelderlander. Hij vindt dat Europa in actie moet komen om het probleem aan te pakken, omdat het anders alleen maar erger wordt. De dijkgraaf verwijt Den Haag ook dat ze het probleem lang niet serieus namen, totdat de problemen nu ook in het westen zichtbaar werden. In het oosten was dat al veel langer. En in de Belgische Ardennen is bij de grote natuurbrand de afgelopen dagen oude munitie uit de oorlog ontploft. Er zijn ook af en toe nog ontploffingen te horen. De hulpdiensten waren overigens geen moment in gevaar, zeggen de autoriteiten. De plekken waar achtergebleven bommen en munitie liggen zijn eerder in kaart gebracht. Het lijkt erop dat de brand zich niet meer verder kan uitbreiden. Een gebied zo groot als Haarlem is al verwoest door de vlammen. Het weer, later vandaag wordt het droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 22. Vanavond ook nog wat zon en droog. Later vannacht neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is te zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Botlek is iemand gewond geraakt bij een ongeluk op een schip. Die persoon had een bloedend been en moest door de brandweer van boord worden gered. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar de politie onderzoekt de zaak en gaat uit van een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie is ook betrokken bij het onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer vanuit Gouda richting Rotterdam en Dordrecht moet voorlopig omrijden over de Ruit van Rotterdam. Op knooppunt Terbrechtseplein is een vrachtwagen gekanteld op de verbindingsweg richting het zuiden. Die weg is nog tot zeker 5 uur vanmiddag afgesloten om de schade op te ruimen. Er is ruim 2000 liter diesel gelekt en de cabine van de vrachtwagen is op de weg geklapt. Daardoor moet ook het wegdek worden gerepareerd. Het is nog steeds niet duidelijk wat het fluitende geluid bij de Euromast veroorzaakt. Dat werd maanden geleden al gehoord tot kilometers verderop. Ook de afgelopen week kwamen er weer tientallen klachten binnen, maar onderzoekers hebben niks gevonden. De Milieudienst Rijnmond en de Euromast blijven wel zoeken naar de bron van het gefluit. Wel werd het geluid van klappende kabels gehoord. Dat bleek van een lift te komen en dat werd wel verholpen. En Maarten van der Weijden gaat vandaag niet meer het water in voor zijn 22 steden zwemtocht. Vanavond had hij in Gorkum moeten aankomen, maar dat gaat dus ook niet door. Van der Weijden is misselijk en heeft buikklachten. Daarom hebben zijn arts en coach gezegd dat hij niet moest doorgaan. Het is niet bekend of de tocht helemaal wordt gestaakt of dat hij later toch nog verder gaat. Met de tocht moest geld worden opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer, later vandaag wordt het droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond ook nog wat zon en droog. Vannacht in het westen van de regio kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Er is dan ook kans op onweer. Het wordt opnieuw 21 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Botlek is iemand gewond geraakt bij een ongeluk op een schip. Die persoon had een bloedend been en moest door de brandweer van boord worden gered. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar de politie onderzoekt de zaak en gaat uit van een bedrijfsongeval. De arbeidsinspectie is ook betrokken bij het onderzoek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer vanuit Gouda richting Rotterdam en Dordrecht moet voorlopig omrijden over de Ruit van Rotterdam. Op knooppunt Terbrechtseplein is een vrachtwagen gekanteld op de verbindingsweg richting het zuiden. Die weg is nog tot zeker 5:00 vanmiddag afgesloten om de schade op te ruimen. Er is ruim 2000 liter diesel gelekt en de cabine van de vrachtwagen is op de weg geklapt. Daardoor moet ook het wegdek worden gerepareerd. Het is nog steeds niet duidelijk wat het fluitende geluid bij de Euromast veroorzaakt. Dat werd maanden geleden al gehoord tot kilometers verderop. Ook de afgelopen week kwamen er weer tientallen klachten binnen, maar onderzoekers hebben niks gevonden. De Milieudienst Rijnmond en de Euromast blijven wel zoeken naar de bron van het gefluit. Wel werd het geluid van klappende kabels gehoord. Dat bleek van een lift te komen en dat werd wel verholpen. En Maarten van der Weijden gaat vandaag niet meer het water in voor zijn 22 steden zwemtocht. Vanavond had hij in Gorkum moeten aankomen, maar dat gaat dus ook niet door. Van der Weijden is misselijk en heeft buikklachten. Daarom hebben zijn arts en coach gezegd dat hij niet moest doorgaan. Het is niet bekend of de tocht helemaal wordt gestaakt of dat hij later toch nog verder gaat. Met de tocht moest geld worden opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer, later vandaag wordt het droog en er is ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond ook nog wat zon en droog. Vannacht in het westen van de regio kans op een regen- of onweersbui. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Er is dan ook kans op onweer. Het wordt opnieuw 21 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Korte Landen. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is te zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum moet definitief dicht, heeft de rechter geoordeeld. De beheerder krijgt nog wel tot 1 december de tijd om te vertrekken van de rechter. De gemeente Maassluis wil al langer af van de uitbater, omdat hij de stalling vooral als avondwinkel gebruikt. En daardoor is hij 's ochtends vaak niet op tijd open. Er moet daarom een huurder in die betrouwbaarder is, vindt de gemeente. Buurtbewoners willen dat de uitbater blijft, want ze vinden een avondwinkel in de buurt wel prettig. Maar de gemeente vindt het beheren van een avondwinkel geen taak van de exploitant van een fietsenstalling. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland, meldt het bedrijf. Eerder melden vakbonden in België al dat 91 mensen hun baan bij het bedrijf daar gaan verliezen. De afvalverwerker wil de organisatie eenvoudiger maken om sneller te kunnen werken. Maar hoeveel mensen precies hun baan kwijtraken, dat is nog niet duidelijk. Renewi is een bedrijf dat in meerdere landen opereert en er werken wereldwijd duizenden mensen. De Kiltunnel is vanavond en vannacht dicht in de richting van Dordrecht. Er vinden herstelwerkzaamheden plaats. Die zijn nodig na het onderhoud dat in de maanden mei en juni is uitgevoerd. En het asfalt is daarbij beschadigd geraakt. Dat wordt vanavond en vannacht gerepareerd. De weg richting Dordrecht is dicht vanaf 8:00 en dat duurt tot 6:00 morgenochtend. Het verkeer wordt omgeleid via de N217 en de A16. En bij een aanrijding in Brazilië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. In het zuiden van het land botsten 's nachts een busje en een vrachtwagen frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zijn inzittenden van het busje. Ook de chauffeur van de vrachtauto is om het leven gekomen. De Braziliaanse politie zegt dat het erop lijkt dat de vrachtauto op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. De minibus kon de vrachtauto daardoor niet meer ontwijken. Het busje vervoerde mensen naar ziekenhuizen in de regio. Het weer vanmiddag is nog buien, daarna wordt het droog. Zien we ook af en toe de zon. Het is 21 of 22 graden. Het is vanavond eerst nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. En daarmee ook de kans op een regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig. Af en toe nog kans op een bui, mogelijk ook met onweer. En het wordt morgen net als vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Indiër moet 10 jaar de cel in voor grootschalige drugstransporten via Hoek van Holland. De zaak kwam aan het rollen toen in 2020 in Hoek van Holland 60.000 MDMA-pillen zijn onderschept in pallets met potgrond. Bij de inval bij het bedrijf van de dwarskulk vonden agenten ook 22 vuurwapens en ruim 5 kilo heroïne. 2 jaar geleden is er al een andere man voor veroordeeld tot 6 jaar cel. De Indiër die nu de cel in moet, bleef ook na de vondst van de drugs in Hoek van Holland betrokken bij nog 3 drugstransporten naar Groot-Brittannië. De politie in Brabant is met man en macht op zoek naar de bestuurder van een bestelbusje die een politieauto heeft geramd op de A2. Agenten wilden de man op de A2 tussen Vught en Bokstal aan de kant zetten, omdat ze zagen dat zijn APK was verlopen. De man ramde de onopvallende politieauto daarop, stopte en rende weg. Er zijn onder meer speurhonden en een helikopter ingezet om hem te vinden. Ook roept de politie via Burgernet mensen op om in de buurt van de A2 bij Vught uit te kijken naar de man. Maar zo waarschuwt de politie, benader hem niet zelf, maar bel 112. Gewone beleggers hebben flink geprofiteerd van de gestegen beurskoersen. Huishoudens hebben in het tweede kwartaal de waarde van hun beleggingen zien stijgen met 12%. Samen hebben huishoudens op de beurs zo'n 235 miljard euro belegd. Nog nooit was het zoveel. Niet alleen zijn meer huishoudens gaan beleggen, maar het gaat ook gewoon goed op de beurs. Wie gebruik maakt van ChatGPT krijgt vanaf volgende week advertenties te zien. Moederbedrijf OpenAI kwam eerder al in niet-Europese landen met advertenties. En vanaf volgende week komt daar de EU bij en daarmee ook Nederland. De advertenties zijn voor gebruikers met een gratis account en gebruikers met het goedkoopste abonnement van 8 euro per maand. OpenAI belooft dat de inhoud van chatgesprekken niet gedeeld gaat worden met adverteerders, maar de advertenties sluiten volgens het bedrijf wel aan op het onderwerp van het gesprek. Het weer dan. Vanmiddag is nog buien, daarna wordt het droog. We zien af en toe de zon, middagtemperatuur 21 graden. Vanavond is het eerst helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan het gaan regenen en onweren. Minimumtemperatuur vannacht 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Maar we houden kans op een bui, mogelijk ook met onweer. En morgen wordt het, net als vandaag, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Korte Landen. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 19 augustus. Vandaag is een overwegend bewolkte dag met af en toe wat regen en slechts een enkele opklaring. De wind is te zwak, waait uit een west-zuidwestelijke richting en het wordt rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen overdag is de kans op een aantal buien groot. Maar er zijn ook zonnige perioden bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Ook op vrijdag moeten we rekening houden met een aantal buien bij een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag aanvankelijk nog kans op een bui, maar de rest van de dag veelal droog met af en toe zon en een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de middag wordt het dan zo'n 12 graden. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op zondag hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En in de middag komt de temperatuur uit rond de 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Indiër moet 10 jaar de cel in voor grootschalige drugstransporten via Hoek van Holland. De zaak kwam aan het rollen toen in 2020 in Hoek van Holland 60.000 MDMA-pillen zijn onderschept in pallets met potgrond. Bij de inval bij het bedrijf aan de Dwarskulk vonden agenten ook 22 vuurwapens en ruim 5 kilo heroïne. 2 jaar geleden is dan al een andere man voor veroordeeld tot 6 jaar cel. De Indiër die nu de cel in moet, bleef ook na de vondst van de drugs in Hoek van Holland actief bij drugstransporten. Hij was nog zeker bij 3 transporten naar Groot-Brittannië betrokken, zegt de politie. Schiedam heeft scheepswrakken laten weghalen. De 4 wrakken in de voorhaven en de buitenhaven liggen in de weg. Ook trekken ze vandalisme aan, zegt de gemeente. En 1 van de boten lekt olie. De gemeente heeft Hebo Maritiem Service de wrakken vandaag laten lichten. De wrakken zijn met een ponton afgevoerd naar een opslagplek. Schiedam hoopt de kosten van de operatie te kunnen verhalen op de eigenaren. De politie in Brabant is met man en macht op zoek naar de bestuurder van een bestelbusje die een politieauto heeft geramd op de A2. Agenten wilden hem op de A2 tussen Vught en Boxtel aan de kant zetten, omdat ze zagen dat zijn APK was verlopen. De man ramde de onopvallende politieauto, stopte en rende weg. Er zijn onder meer speurhonden en een helikopter ingezet om hem te vinden. Ook roept de politie via Burgernet mensen in de buurt van de A2 bij Vught op om naar de man uit te kijken. Maar zo waarschuwt de politie, benader hem niet zelf, maar bel 112. Een jongen van 12 uit Nederland is in Oostenrijk tientallen meters naar beneden gevallen. Hij was met zijn vader aan het wandelen in de Alpen bij Lengeveld. De jongen ging in een bocht onderuit en viel 20 tot 30 meter naar beneden langs een steil terrein. De jongen ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbruck. Hoe die er precies aan toe is, is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst nog buien, daarna droog en ook zon. Middagtemperatuur 21 of 22 graden. Vanavond is het eerst nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking alweer toe en daarmee de kans op een regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur vannacht 13 graden. Morgen hebben we wisselvallig weer met af en toe zon, maar opnieuw kans op een bui, mogelijk met onweer. En dan wordt het net als vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg, er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 20 minuten vertraging. Er ligt modder op de weg, 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Korte Landen. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat te lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting en het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden, de maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborgen en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Triesendam 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een opslagloods van een afvalverwerker aan de Waalhavenweg in Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan toen een lopende band vastliep. Bij de brand kwam rook vrij, die is ingeademd door enkele werknemers en zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur bij afvalverwerker M+P was binnen het uur onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen om zeker te weten dat de brand helemaal uit is. De verbindingsweg van de A20 naar de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein is weer vrij. De weg was urenlang dicht nadat een vrachtwagen met oplegger tegen de vangrail was gebotst. Daarbij is 200 liter diesel op het asfalt gelekt. Rijkswaterstaat moest de weg schoonmaken en de schade aan het asfalt en de vangrail repareren. Dat zou tot 5 uur duren, maar al sinds 4:30 kan het verkeer weer over de verbindingsweg. Het ongeluk leidde tot een lange file. Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend. Schiedam heeft scheepswrakken laten weghalen. De 4 wrakken in de voorhaven en de buitenhaven lagen in de weg. En ook trokken ze vandalisme aan, zegt de gemeente. En een van de boten lekte olie. De gemeente heeft Hebo Maritiem Service de wrakken vandaag laten lichten. De wrakken zijn met een ponton afgevoerd naar een opslagplek. En Schiedam hoopt de kosten van de hele operatie uiteindelijk te kunnen verhalen op de eigenaren. Maarten van der Weijden wil morgen verder met zijn 22 stedentocht. De zwemmer moest vanochtend de handdoek in de ring gooien, want hij was misselijk. Na overleg met een arts besloot hij vandaag te herstellen. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen en hij zou vandaag door onze regio komen bij Gorkum, maar dat lijkt nu morgen te gaan worden. Het weer. Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar daarna hebben we toenemende bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Minimum temperatuur dan 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Kans ook op een bui, mogelijk met onweer. En dan wordt het 21 graden, net als vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daardoor beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 20 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Moerkapelle wordt een reunie georganiseerd door oud-vrijwilligers van de brandweer die in 2005 definitief de deuren sloot. Op 15 januari willen organisatoren zoveel mogelijk oud-brandweerlieden bij elkaar krijgen. Via sociale media en lokale media wordt gezocht naar oud-collega's en naar oude foto's en videobeelden. Oud-collega's of mensen die oude brandweerlieden kennen of die beeldmateriaal hebben, kunnen contact opnemen via reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. reuniebrandweermoerkapelle@gmail.com. De gemeente Zuidplas werkt samen met de provincie aan een veilige en goede ontsluiting van bedrijventerrein Knibbelweg Oost en Kortelanden. Er komt een nieuwe kruising op de N219 ter hoogte van Dryport Zuidplas. De werkzaamheden die nu starten zorgen voor een omleiding op de N219 van maandag 24 augustus 8 uur tot dinsdagochtend 6 uur en van dinsdag 25 augustus ook 's avonds van 8 uur tot de volgende ochtend 6 uur. Verkeer wordt dan omgeleid van en naar de A12 via de N457. En in Capelle aan den IJssel zijn maatregelen genomen tegen parkeeroverlast langs de dijk bij de Nijverheidsstraat. Sinds de afsluiting van de Algrabrug voor gemotoriseerd verkeer parkeren veel automobilisten in die omgeving. Vooral in de kleine zeeheldenbuurt nam de parkeerdruk flink toe. Inmiddels staan er dranghekken langs de dijk en zijn er verkeersregelaars ingezet. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat te lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting en het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden, de maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 10 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier oponthoud. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Atmerbroek een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een opslagloods van een afvalverwerker aan de Waalhavenweg in Rotterdam heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan toen een lopende band vastliep. Bij de brand kwam rook vrij, die is ingeademd door enkele werknemers en zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur bij afvalverwerker M+P was binnen het uur onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen om zeker te weten dat de brand helemaal uit is. De verbindingsweg van de A20 naar de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein is weer vrij. De weg was urenlang dicht nadat een vrachtwagen met oplegger tegen de vangrail was gebotst. Daarbij is 200 liter diesel op het asfalt gelekt. Rijkswaterstaat moest de weg schoonmaken en de schade aan het asfalt en de vangrail repareren. Dat zou tot 5 uur duren, maar al sinds 4:30 kan het verkeer weer over de verbindingsweg. Het ongeluk leidde tot een lange file. Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend. Schiedam heeft scheepswrakken laten weghalen. De 4 wrakken in de voorhaven en de buitenhaven lagen in de weg. En ook trokken ze vandalisme aan, zegt de gemeente. En een van de boten lekte olie. De gemeente heeft Hebo Maritiem Service de wrakken vandaag laten lichten. De wrakken zijn met een ponton afgevoerd naar een opslagplek. En Schiedam hoopt de kosten van de hele operatie uiteindelijk te kunnen verhalen op de eigenaren. Maarten van der Weijden wil morgen verder met zijn 22 stedentocht. De zwemmer moest vanochtend de handdoek in de ring gooien, want hij was misselijk. Na overleg met een arts besloot hij vandaag te herstellen. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen en hij zou vandaag door onze regio komen bij Gorkum, maar dat lijkt nu morgen te gaan worden. Het weer. Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar daarna hebben we toenemende bewolking en kans op een regen- of onweersbui. Minimum temperatuur dan 13 graden. Morgen is het wisselvallig, af en toe zon. Kans ook op een bui, mogelijk met onweer. En dan wordt het 21 graden, net als vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog maar 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in een woontoren aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam is een dode gevonden. De politie vindt de omstandigheden verdacht genoeg voor een grootschalig onderzoek. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie wil alleen kwijt dat de recherche niet uitgaat van zelfdoding. 112-journalisten zeggen dat het onderzoek al een tijdje aan de gang is. Ook probeert de politie camerabeelden te bemachtigen om uit te zoeken wat er kan zijn gebeurd in het huis in de woontoren aan de Botersloot in Rotterdam Centrum. Een dakloze man van 64 die eerder dit jaar is opgepakt op de Coolsingel in Rotterdam, terwijl hij een bom in elkaar aan het zetten was, moet 10 maanden de cel in. Ook moet hij naar een kliniek voor verdere behandeling, zo heeft de rechter besloten. De Rotterdammer wilde met zijn bom een explosie veroorzaken bij een flatgebouw. De invalide man was boos op de verhuurder van het complex bij wie hij een huis dacht te kunnen huren. Voor hij de bom in elkaar zette, belde hij zelf 112. Tegen de rechter zei hij dat hij het zo weer zou doen, waarop de rechter besloot om hem ook een enkelband te geven die piept als hij weer in de buurt zou komen van het complex aan de Coolsingel. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland. Hoeveel precies kan het bedrijf nog niet zeggen. Eerder kwam naar buiten dat in België ruim 90 banen verdwijnen. De afvalverwerker wil sneller kunnen werken, laat het bedrijf weten. Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf met vestigingen in Capelle, Krimpen, Rotterdam, Hellevoetsluis en Dordrecht. Wereldwijd werken er duizenden mensen. Wie gebruik maakt van ChatGPT krijgt vanaf volgende week advertenties te zien. Moederbedrijf OpenAI kwam eerder al in niet-Europese landen met advertenties en vanaf volgende week komt daar de EU bij en daarmee ook Nederland. De advertenties zijn voor gebruikers met een gratis account en gebruikers met het goedkoopste abonnement van 8 euro per maand. OpenAI belooft dat de inhoud van chatgesprekken niet gedeeld gaat worden met adverteerders, maar advertenties sluiten volgens het bedrijf wel aan op het onderwerp van je gesprek. Het weer vanavond is het eerst nog helder. In de loop van de nacht toenemende bewolking. Kans ook op een regen- of onweersbui dan. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig. Af en toe zien we de zon. Maar we houden kans op een bui mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom, welkom, welkom, welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. Aflevering 803 alweer. En we hebben weer een mooi programma samengesteld. We hebben allemaal van de week. We hebben een hele mooie muziekjes daaromheen geprogrammeerd. En zo begonnen wij met een groep genaamd Hammock. En wie die daar meespeelden waren, de Flaming Lips. En het nummer wat je hoorde heette Chemicals Make You Small. En het is van een tweede album alweer. Die is nog niet zo lang geleden uitgebracht. En dat is Second Coming. Zo heet het album. Dus een prachtig album is dat. Een beetje dreampop-achtige, sferische muziek van deze band Hammock. Duootje dus is het uit Amerika. We hebben nog meer mooie muziek. We hebben namelijk muziek van de Hopnops. Een band uit Den Haag, Rotterdam. Vorig jaar, oktober, hadden wij nog een telefonisch interview met de band vanwege hun optreden wat op Left of the Devil ging plaatsvinden. Toen heb ik ze daar live gezien. Dat was erg leuk. En ze hebben inmiddels een album uitgebracht. Dat heet Helmets Off van de Hopnops. En we gaan luisteren naar het nummer Dictionary.

Ja, dat was de prachtige muziek van Juni Hebel. En deze dame, die komt uit Noorwegen. En die gaat spelen op het Left of the Dell Festival. En dat gaat weer plaatsvinden in oktober. 22, 23, 24 oktober, dan speelt zij op een podium ergens in Rotterdam. Dat is nog niet helemaal bekend. De organisatie is druk bezig met dat allemaal in te vullen. Dan moeten nog wel een stuk of 20 bands bekendgemaakt worden. Het zijn ongeveer 150, 160 die gaan spelen op die dagen. En er is ook nog een woensdag bijgevoegd. Maar daar moet je een apart kaartje voor hebben. Maar erg leuk festival. En van Juni Hebel hoorde je Stand to Still van haar prachtige album. En dat is ook nog niet zo lang geleden uitgebracht. Een mooi album is dat geworden. En daarvoor hoorde je de Nederlandse band The Hapnats. En die spelen ook her en der door Europa. De 29e spelen op Into the Great Wide Open op Vlieland Festival. Dan gaan ze naar Duitsland toe. En dan komen ze de september gaan ze naar de Wandelclub Weekender in Hummelo. Dan de 21e september Sinatol in Amsterdam. En dan gaan ze naar Groot-Brittannië toe. En dan in 20 december spelen ze in Vessel 11 in Rotterdam. Ook een leuke band is Channel Beats. Vorige week was het album van de week. En die was goed bevallen door de luisteraars. Dus we gaan nog een track draaien van dat album. En Your Day Will Come, dat is het tweede album van deze muzikant. En hij gaat ook naar Nederland komen. En dat doet hij, ga ik even snel spieken, op een blaadje. Dat doet hij 26 oktober in de Tolhuistuin in Amsterdam. We gaan luisteren naar het nummer JBL in the Fireplace van Channel Beats.

0: Ja, album van de week is van Cur de Vil. De album heet Philadelphia Has Been Good to Me. En je hoort het nummer Chains to Bleed. En hij heeft wel aardig wat albums uitgebracht, deze Cur de Vil. Een stuk of 9 à 10. En vanaf 2005 tot 2008 ongeveer heeft hij ook gezeten in de bekende band The War on Drugs. En toen heeft hij alleen meegedaan op het eerste album. Dat heet Wagon Wheel Blues. Dus, maar je hoort het ook wel terug dat hij daarin heeft gezeten. Of de War on Drugs hebben goed naar Kurt Vile geluisterd. Dat kan natuurlijk ook. Hij komt ook naar Nederland toe. En dat doet hij onder andere op 24 augustus in de Paradiso in Amsterdam. Een dag later in Doornroosje. En dat is in Nijmegen. Daarvoor hoorde je Channel Beats met JBL in the Fireplace. En deze muzikant komt ook naar Nederland, maar dan pas in oktober. En dat doet hij in de Tolhuistuin in Amsterdam. En dat is op 26 oktober. Het allerbelangrijkste bij deze music is het live gedeelte. En ook deze week hebben wij weer een muzikale gast. En deze week hebben wij Sarah Kate te gast. En ze staat tegenover me. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe lang maak je al muziek onder deze naam?
1: Onder deze naam? Ja, het is een lastig verhaal. Ik ben al eigenlijk mijn hele leven bezig met muziek. Ik zing al mijn hele leven. Mijn familie is allemaal ook muzikaal en zo. Dus dat zit echt in me. Dat ik echt zelf schrijf en maak is sinds jaar 3, 4 eigenlijk pas. Mm-hmm. Ben ik echt actief voor mijn opleiding echt gaan doen. En die naam is eigenlijk al toen ik denk ik een jaar of 12 was ineens random ontstaan. Om dat ook te gaan gebruiken om een soort Engelse versie van mijn naam te kunnen maken eigenlijk.
0: Ja. En je volgde de studie in Rotterdam, ja. Want dat vertelde je bent helemaal klaar daar in Rotterdam, ja. Alberta College.
1: Zeker.
0: En nu ga je verder studeren op de HKU.
1: Ja. Ja, ik ga de Musician 3.0 opleiding doen.
0: En wat is het wezenlijk verschil tussen wat je nu hebt gedaan?
1: HKU is een HBO, dat is vaak wat theoretischer gericht. Het is wel, zeker specifiek deze opleiding, is heel vrij wel in genre en in instrumenten. Het is niet zo gebonden als het gemiddelde conservatorium. Dus van wat ik begrepen heb, worden vooral heel veel uitgedaagd om van alles te gaan proberen en ook interdisciplinair te werken en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik me vooral creatief ook gewoon heel erg ga ontwikkelen. En daarnaast dan natuurlijk ook de vaardigheid. In mijn geval dan vooral van het zingen. Om me daar nog meer in te groeien en te ontwikkelen.
0: Ja. En nu, vandaag heb je nog twee medestudiegenoten meegenomen. Die moet je dadelijk gaan missen dan.
1: Ja.
0: Is dat niet, als je misschien in Utrecht een keer gaat spelen, dat je ze gewoon belt. Maar dat kan niet, want eens is koeien aan het vangen in Australië.
1: Ja, absoluut. Ja, het leuke is natuurlijk dat er ook altijd wel weer nieuwe contacten komen met zo'n studie. Tegelijk, absoluut. Als er nog kansen zijn inderdaad om dit nog met hun samen te doen, dan is het natuurlijk ook heel bijzonder. Omdat ik ben ook echt met hun pas serieus gaan schrijven en dingen uit gaan werken. Dus zij zijn daar echt wel een belangrijk onderdeel van geweest. Zeker met Bente was het ook mooi dat we dit nu nog even konden doen. Dat in ieder geval zeker nog na de studie een keer kon gebeuren. Want die gaat inderdaad reizen. Dus dat gaat sowieso lastig worden. Ja, ja. Met Mika lijkt het me leuk om wel echt nog ook te blijven spelen. Ja.
0: Ja. Hey, en je had het al over dat zij hebben meegeholpen met het liedjesproces, het muziekproces. Waar gaan de liedjes zo over die je schrijft?
1: Over het algemeen zijn het best wel persoonlijke, intieme teksten. Best wel ook gewoon over wat er in mijn hoofd speelt. Frustraties, pijnen. Gewoon dingen waar ik mee zit. Ik ben niet altijd even goed in positieve nummers schrijven. Ik denk dat ik van alle nummers die ik nu een beetje heb uitgewerkt, is er eentje die wat leuker is, wat vrolijker, die speel ik niet vanavond.
0: Nee.
1: Dus het lijkt me leuk om daar een beetje naartoe te werken. Maar het is nu vooral nog veel eigenlijk eruit schrijven wat er in mijn hoofd zit. Een beetje een soort dagboek, zeg maar. Ja.
0: En help je muzikale familieleden ook wel eens mee met een liedje?
1: Nog
0: of helemaal niet?
1: Nee, dat is eigenlijk wel een goeie inderdaad. Dat zou leuk zijn om een keer echt inderdaad met familie iets samen te kunnen doen. Maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen, nee.
0: De muzikale helden, wie zijn dat voor jou?
1: Oh god. Ik denk een grote inspiratie voor mij is Dodie. Dat is een Britse singer-songwriter. Zij zit ook wel veel, denk ik, in hetzelfde straatje waar ik ook muziek in maak. Dus dat in die zin een wat directere bron van inspiratie ook. In mijn jeugd, ik ben heel veel opgegroeid met de Beatles. Dat is toch wel, dat is dan iets wat veel bijgedragen heeft aan ja, mijn vroege muziekkennis, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat zijn wel de twee die het meest naar voren komen. Ik weet niet hoeveel ik echt inspiratie neem van de Beatles. Maar zij zijn wel voor mij soort het eerste waar ik aan denk. Nog steeds eigenlijk bij ja, wat bij, ook artiesten die mij gevormd hebben. Op een bepaalde manier toch ook wel.
0: Ja. Hey, en nu ga je over anderhalf week in Utrecht studeren. Maar hoe gaat het dan qua optredens? Ja, hoe gaat dat dan? Ga je dat dan solo doen? Misschien, ik weet niet of je een instrument bespeelt.
1: Ik speel een heel klein beetje. Maar ja, over het algemeen voor optreden vind ik het toch echt fijner om met mensen samen te werken. Ik weet sowieso nog helemaal niet hoeveel tijd ik daarvoor ga hebben. Dat wordt nog even afwachten. Ik hoor ook wel dat het echt best wel pittig is. Ja. En heel veel dat de opleiding echt wel heel veel van me gaat vragen waarschijnlijk. Dus dat is voor nu nog even aankijken hoeveel ik tijd en ruimte ga hebben. Ja, en wat ik al zeg, het lijkt me ook heel vet om daar ook juist weer nieuwe mensen te ontmoeten. Ja. En om, ik denk, muziek is voor mij iets wat zo echt gaat leven met mensen samen. Dus om weer nieuwe mensen te ontmoeten die ook weer invloed gaan hebben op mijn proces en op mijn stijl en alles. Ik vind dat juist het mooie aan muziek, dat je op die manier echt die wisselwerking hebt. Dus dat gaat daar hopelijk ook weer komen. Ja.
0: En heb je al dingen een keer op Spotify gezet?
1: Ja, zeker. Kijk, nu 2 weken denk ik staat mijn eerste EP online. Dus er zijn 4 nummers die ik ook alle 4 hier nu zo meteen ga spelen. Er zijn nog 2 nummers die nog niet uit zijn die ik ook ga spelen. Dus die daar moeten mensen nog even op wachten. Ja. Maar 4 ervan zijn al op Spotify te luisteren. Ja.
0: En dan heb je toen je EP release, er was ook een feestje gegeven?
1: Nee, ik heb het best kalm gehouden voor nu. Ik wilde vooral gewoon dingen online hebben staan. Om gewoon een soort van er doorheen te zijn. Gewoon om het gestart te hebben. Om iets de wereld in te brengen. Dus voor nu heb ik het allemaal nog een beetje gewoon gelaten. Ik denk zeker voor later, als ik bijvoorbeeld een tweede of een derde release een keer heb, dat ik het dan misschien wat groter aan wil pakken. Ja. Maar nu had ik van, ik ga het mezelf niet te moeilijk maken. Ik wil gewoon in ieder geval dat er iets online staat.
0: En was die EP-release ook een onderdeel voor je eindopdracht van de Albeda?
1: Niet per se. We moesten wel 10 nummers release ready maken voor een van de examens. Dus dat wel. Dus dat heeft wel absoluut geholpen om ook gewoon echt dingen echt af te maken. Maar het was niet verplicht om het uit te brengen. Maar ik had wel van ja, ik wil eigenlijk gewoon dingen uit gaan brengen. Dan is dit gewoon de perfecte kans. Want ik heb nu dus die nummers gewoon klaar liggen. Dus dan moet ik dat gewoon doen.
0: En qua optredens, heb je dat al veel gedaan in Rotterdam? Of misschien ook op andere plekken in Nederland?
1: Sorry, of ik wat?
0: Qua optredens, heb je dat al veel gedaan?
1: Nog niet superveel. Ik heb toch met de opleiding wel veel gefocust op meer echt het schrijven en het, die ontwikkeling. Ik vind optreden wel altijd heel leuk. Maar het is er nog niet superveel van gekomen met eigen muziek. Ik denk dat ook een beetje gaandeweg, hopelijk de komende studie, gaandeweg de jaren, dat ik misschien daar weer wat meer tijd voor krijg en dat ik dat dan echt goed kan gaan aanpakken.
0: Ja, dus eerst even focus op de nieuwe studie.
1: Ja.
0: En dan misschien een keertje in het Pothuis in Utrecht live spelen.
1: Ja.
0: Als mensen meer willen weten van jou, waar kunnen ze jou volgen?
1: Ik ben het beste denk ik te vinden op Instagram. Dat is My Name is Sarah K. Zelfde naam op TikTok. En op Spotify kan je me dus vinden met Sarah K. Het werkt het beste om dan ook 23 meteen in te vullen. Dat is de naam van de EP. Daar kan je me het beste mee vinden.
0: Kijk eens aan. Nou, volgens mij staan ze te popelen om muziek te spelen. Ik zou zeggen, loop naar je medemuzikanten. En dan gaan wij genieten van de muziek van Sarah K. Mijn naam is Sarah K. op Instagram, TikTok. Op Spotify Sarah K. dan even 23 erachter plaatsen. Want zo heet de EP. En daar kan je dus alles vinden. Dus op Instagram, TikTok, mijn naam is Sarah K. En op Spotify Sarah K. en dan 23. Dan kom je wel bij haar EP uit. Ik ga kijken of ze klaar zit. Ja, ze is dan helemaal klaar, ready. Dus ik zou zeggen, niet mee, live met deze music van Sarah K.

Zo, dat was Just a Moment. Dat is een van de nummers op mijn eerste EP. En het volgende nummer staat er ook op. Dit is Bleeding Out.

Dan gaan we nu door naar het derde nummer. Dat is van dit setje even de laatste, maar we gaan nog terugkomen. Dit is een nummer wat helaas nog niet online staat. Maar het is wel altijd een van mijn favorieten om te zingen. Dit is Alive.

Ja, dat was Sarah Kay live te gast bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. Tweede uur komt zij ook nog terug met drie liedjes. En je kan haar volgen op Instagram, TikTok. My name is Sarah Kay. En op Spotify staat een EP. Die heet 23. Sarah Kay, 23 neer in toetsen. En dan kom je bij haar EP uit, vier liedjes. Tweede van hebben we al gehoord. En ik denk in de tweede uur dat we nog twee gaan horen. En wil je weten wie er nog meer komen spelen? We hebben ook een prachtige website. Google even Taste of Music Webnot. En dan kom je wel bij onze site. En dan zie je een linkje onder andere naar ons YouTube kanaal. We gaan luisteren naar een dame die heet A.A. Williams. Ze komt uit Groot-Brittannië. En ze heeft een nieuw album uitgebracht. Een prachtig album is dat, Solstice. En 29 augustus speelt ze in de Muziekgieterij in Maastricht. 21 november in Utrecht, Tivoli-Vredenburg. En we gaan luisteren naar het nummer. En dat heet Poisons, openingsnummer van dat album.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in een woontoren aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam is een dode gevonden. De politie vindt de omstandigheden verdacht genoeg voor een grootschalig onderzoek. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie wil alleen kwijt dat de recherche niet uitgaat van zelfdoding. 112-journalisten zeggen dat het onderzoek al een tijdje aan de gang is. Ook probeert de politie camerabeelden te bemachtigen om uit te zoeken wat er kan zijn gebeurd in het huis in de woontoren aan de Botersloot in Rotterdam Centrum. Een dakloze man van 64 die eerder dit jaar is opgepakt op de Coolsingel in Rotterdam, terwijl hij een bom in elkaar aan het zetten was, moet 10 maanden de cel in. Ook moet hij naar een kliniek voor verdere behandeling, zo heeft de rechter besloten. De Rotterdammer wilde met zijn bom een explosie veroorzaken bij een flatgebouw. De invalide man was boos op de verhuurder van het complex bij wie hij een huis dacht te kunnen huren. Voor hij de bom in elkaar zette, belde hij zelf 112. Tegen de rechter zei hij dat hij het zo weer zou doen, waarop de rechter besloot om hem ook een enkelband te geven die piept als hij weer in de buurt zou komen van het complex aan de Coolsingel. Afvalverwerkingsbedrijf Renewi schrapt tientallen banen in Nederland. Hoeveel precies kan het bedrijf nog niet zeggen. Eerder kwam naar buiten dat in België ruim 90 banen verdwijnen. De afvalverwerker wil sneller kunnen werken, laat het bedrijf weten. Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf met vestigingen in Capelle, Krimpen, Rotterdam, Hellevoetsluis en Dordrecht. Wereldwijd werken er duizenden mensen. Wie gebruik maakt van ChatGPT krijgt vanaf volgende week advertenties te zien. Moederbedrijf OpenAI kwam eerder al in niet-Europese landen met advertenties en vanaf volgende week komt daar de EU bij en daarmee ook Nederland. De advertenties zijn voor gebruikers met een gratis account en gebruikers met het goedkoopste abonnement van 8 euro per maand. OpenAI belooft dat de inhoud van chatgesprekken niet gedeeld gaat worden met adverteerders, maar advertenties sluiten volgens het bedrijf wel aan op het onderwerp van je gesprek. Het weer vanavond is het eerst nog helder. In de loop van de nacht toenemende bewolking, kans ook op een regen- of onweersbui dan. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen is het wisselvallig. Af en toe zien we de zon, maar we houden kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, welkom terug in het tweede uur van Tasia Music hier bij Radio Capelle. Aflevering 803 en wij openen met de prachtige muziek van Shearwater, More and More. Een bandje uit Texas, Austin, Texas. En ik denk dat het 2004 of zo was. Volgens mij hebben ze toen hun eerste album gereleased, ergens in een tentje in Austin, Texas. En ik was een van de aanwezigen daar, dus ik heb ze daar gezien. En nu hebben ze alweer het zoveelste album uitgebracht. Ik weet niet eens meer, ik ben de tel kwijt. Shearwater. Jonathan Myburgh, dat is de belangrijkste man. Hij, voorheen zat hij ook in Okkervil River, maar hij is nu helemaal gericht op Shearwater. En hij is vogeldeskundige. Ik weet de naam niet hoe zo'n studie heet, maar hij is helemaal gespecialiseerd in vogels. Hij maakt ook prachtige muziek dus met Shearwater, More and More. En daarna hoor je Kurt Vile met Holiday O'Keefe. Dat is album van de week en dat album heet Philadelphia's Been Good To Me. Daar gaan we nog meer van horen in de tweede uur. En die Kurt Vile, die komt ook naar Nederland toe en daar speelt hij onder andere dus 24 augustus Paradiso en 25 augustus Doro Roosje in Nijmegen. En wat ik zei, we gaan nog meer nummers van hem draaien. Want ja, ik wil eigenlijk een blues draaien en dingen van voormalige gasten. Alleen de techniek laat ons een beetje in de steek. Dus we moeten het. We kunnen het niet uit de computer draaien, maar dan moeten we het ouderwets van de plaat doen. En dat gaat ook wel lukken. Maar dus het is iets anders als op onze website, Tasia Music Webnot. Als je googelt, dan zie je de playlist. Die is een beetje anders aan het worden. Maar wel met live muziek van Sarah Kay. En die gaan we zo meteen nog horen. We gaan nu luisteren naar een muzikant die heet Corey King. Ik had er nog nooit eerlijk gezegd van gehoord. Maar ik las ergens een recensie. Ben een beetje muziek gaan beluisteren. En het was best lekkere muziek, een beetje soul, een beetje jazz. Het zou niet misstaan op bijvoorbeeld North Sea Jazz. Hij heeft ook een nieuw album uitgebracht, Change the Wind. En van dat album gaan we luisteren naar het nummer Distant Ray van Corey King.

Ja, heerlijke muziek toch? Ja, wat ik zei, we wilden eigenlijk muziek draaien van een ja, het heet de Playout. Alleen dat werkt dus niet. Dus toen vonden wij in de studio hier aan de Capelle deze cd, Oem Kultum, met het nummer dat ja, heet iets van Moesh Mokmen Abadan, zoiets. En Ron blijkt het te kennen van een gitarist, Steve Village. System 7, daar heb ik hem voor mij ooit een keer gezien in Nighttown. Die heeft het dus blijkbaar dit nummer ook gespeeld. Dus we hebben eventjes wat tijd opgevuld. En daarvoor hoorde je prachtige muziek van Corey King met Distant Ray. En ja, geweldige muzikant. Wat ook goed is, dat hebben we de eerste uur al gehoord. Nou, Sarah Kay, wil je haar volgen op TikTok, Instagram, Sarah Kay is mijn naam. Mijn naam is Sarah Kay, bedoel ik. En op Spotify is het Sarah Kay en dan 23 erachter of 23. Dan kom je bij haar EP uit. In het eerste uur speelde ze al twee liedjes van. En ik denk dat ze dit uur er ook twee van gaat spelen. En nog een ander nummer. Ik zou zeggen, geniet mee live bij Tessa Music van Sarah Kay.

0: Hoor je mij wel?
1: Dat is even een technisch probleempje met de gitaar.
2: Je hebt geen knoppen.
3: Nee. Zullen we even een ander nummer doen?
2: Ja.

Dat was weet je, een andere versie van het laatste nummer van de EP Meet You There. Normaal zit er helemaal geen instrumenten in, maar deze keer met gitaar. En dan gaan we nu nog naar een ander nummer wat ook niet op de EP staat. Het geeft net een beetje meer wat ritme. Dus mag ook wel even een keertje tussendoor. Dit is Track of Time. Wasting minutes setting things I wish I didn't waste so heavily.

Ja, dat was een prachtig liedje, 23 van Sarah Kay. En dat staat dus op haar EP. En die kan je op Spotify beluisteren. Sarah Kay, dan 23 erachter. Dan vind je het wel op TikTok. En op Instagram, my name is Sarah Kay. Daar kan je haar ook allemaal volgen. En we willen Sarah Kay bedanken voor haar bijdrage. En succes wensen op de HKU. En ook Mika en Bente bedanken voor hun bijdrage als mede-muzikant. We gaan luisteren naar Laura Mish. Ze heeft ook een bekende broer die ook muziek maakt. En dat is Tom Mish. En die Laura Mish die maakt ook hele mooie muziek, hoor. Het is een saxofoniste, elektronisch producer en field recordist. En wat ze dan doet is ze gaat de natuur in. Ze neemt dingen op en dat verwerkt ze in haar muziek. Wil je dat nou eens een keer beluisteren live? Dat kan in het prachtige Concertgebouw in Amsterdam. Maar ze speelt ze op 4 oktober. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet Lilik. En van dat album gaan wij luisteren naar het prachtige nummer Circle van Laura Mish. 4 oktober dus in het Concertgebouw in Amsterdam.

Ja, Philadelphia has been good to me van het album van de week. Die heet ook zo van Kurt Weill. 9 of 10 album alweer van deze muzikant. Die in tussen 2005 en 2008 in de War on Drugs heeft gezeten. En daarna solo is gegaan. Ook heeft hij veel optredens gedaan. En hij gaat ook weer optreden 24 augustus Paradiso. 25 augustus Doornroosje in Nijmegen. En daarvoor hoorde Laura Mish met het prachtige liedje van haar album Lilac Circle. En zij speelde op 4 oktober in het Concertgebouw in Amsterdam. Nu gaan we naar totaal iets anders. We gaan nu naar Canada, een Canadese band. Die heet Homefront. En jij hebt in Amerika een radiozender. KEXP, die hebben altijd hele leuke optredens. En die zetten ze dan op YouTube. En een van de bandjes die ik daar heb gezien was deze band. Ik denk dat klinkt heel goed. Ik denk dat wil ik ook een keer in mijn programma draaien. Het is totaal iets anders dan de afgelopen pakweg 1,5 uur. Homefront for the children. En tussen aanhalingstekens, fuck all.

Ja, de geweldige muziek van A.A. Williams van haar album Solstice. Hoorde je dit prachtige liedje. En dat is het tweede nummer van het album. En dat heet Wolves. En ze komt naar Nederland in november is dat in Utrecht. Tivoli Vredenburg. En daar speelt ze op een zaterdag 21 november. Hey, ons programma zit er op. We willen natuurlijk Sarah Kay bedanken voor haar bijdrage vandaag. Luisteraars bedankt. Ingrid Ron bedankt. Voor hun bijdrage. En volgende week dan zijn wij er weer gezellig bij hier op de woensdagavond. Dan aflevering 804 alweer. En dan hebben wij te gast Jasmina. Dat is volgende week allemaal. En ja, dan kan je ook weer inschakelen in ons programma. We gaan het laatste nummer draaien van deze avond. En die is van een band genaamd Castle Red. Ze komen uit Brooklyn, New York. Afgelopen weekend stonden ze nog op een festival in Eindhoven genaamd Dynamo Open Air. Het is een vier personen spelen in deze band. En ze hebben wel grappige namen. Riley Pinkerton is de zanger.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
2: We hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
12: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: prachtig nummer om de show mee te beginnen. Och, wat een romantiek. The Head and the Heart. Een van de allermooiste nummers van Chris de Burke aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer. Een show vol heerlijke muziek en een paar leuke dingen die we graag met je willen delen. Bijvoorbeeld straks een mooie column van Han van der Horst. Want die was ook wel weer lekker bezig met het water. Water uit de sloot niet doen. En waarom niet? En wat is er voor, wat is er tegen? Han heeft daar zo zijn uitgesproken mening over. En die ga je straks horen hier in de late avond. En een onbekende regeling. Ja, die kan zomaar je neus voorbij gaan, maar daar is iets aan te doen. Daar gaan we aandacht aan besteden. Hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond. Dus stay tuned.

twee bijzondere mensen uit Amerika. Met zo'n eigen geschiedenis en hun eigen prachtige muziek. Joni Mitchell. En Help Me uit 1974. En een paar jaar daarvoor maakte Nielsen deze. Everybody's Talking Over de Roddelklets. Dat is allemaal in de late avond. Mooie muziek dus. Over een minuut of zes, een prachtige column van Han van Horst komt eraan. Na deze van zes, luister mee naar Zie

0: cœur à cœur.
1: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

0: Muziek van eigen bodem. Prachtige muziek. Prachtige muziek van Cresip. Would I Stay? Nou, ik zou het maar doen, want er komt heel veel moois aan nog. Onder andere bijvoorbeeld deze mooie column van Han van der Horst. Han van der Horst bespreekt het gegeven dat u geen water meer uit de sloot mag halen. Ja, beter voor iedereen, maar waarom? Je hoort het in deze mooie, ja, wekelijkse column.
1: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.

0: lieve mensen. Er is voor ons allemaal in onze streken iets aan het veranderen. Tot nog toe was de klimaatcrisis een gebeuren van ver weg, waarvan je voorbeelden op de televisie zag. En onder ons zijn er genoeg die denken dat het allemaal flauwekul is van die klimaatcrisis, dat zogenaamde geleerden die door de overheid betaald worden, dat die van allerlei gegevens bij elkaar scharrelen en dan zeggen, kijk eens, het klimaat verandert. Je moet van het gas af. Neem zonnepanelen. Je betaalt veel te weinig voor je vliegreisjes. Eigenlijk is het asociaal nog in een auto op benzine te rijden, enzovoort. Maar zulke mensen laten zich dan niet besodemieteren. Ze merken immers van de klimaatcrisis niks aan de lijf. Ja, de Elfstedentocht is een echo uit een ver verleden. Die komt niet meer terug. En het is waar dat de lente vroeger begint en de zomer later eindigt. Maar dat is toch lekker. Soms is het hier net de Costa Brava. Dat zeggen zulke mensen. Maar die krijgen het nu moeilijk. Want de klimaatcrisis komt voor het eerst echt over de drempel. Ook als je huis aan het water staat en overal om je heen het groen welig tiert. Meer in het bijzonder, de droogte tast in onze streek het dagelijks leven aan. Tot nog toe zag je die alleen in de media, die droogte. De camera toonde dan dorre vlaktes en zo nu en dan het gebeente van een overleden stuk vee. En armoedige mensen die zich verdringen bij een voedseluitdeling. Nee, op die manier dient de droogte zich bij ons niet aan. Nog niet, nog lang niet. Maar de eerste stappen zijn wel gezet. De stroomtarieven gaan omhoog als gevolg van het gebrek aan koelwater. Dat zit zo. Kerncentrales hebben enorme hoeveelheden koelwater nodig. Dat tappen ze uit omliggende rivieren en pompen het vervolgens opgewarmd weer terug de natuur in. Door de droogte voeren de grote rivierrechten weinig water aan. Dat niet alleen, de temperatuur is ook nog heel wat hoger dan anders. Dat wordt allemaal nog erger als het hete water uit de centrales terugvloeit in de rivieren. Belangrijk detail, de rivieren staan vooral zo laag omdat er veel meer water verdampt dan anders. Wat overblijft is zo warm dat heel veel levensvormen het niet meer volhouden. Vandaar dat centrales die afhankelijk zijn van koelwater overal in Europa worden stilgelegd. En daardoor neemt de hoeveelheid aangeboden stroom af. Dat leidt tot de prijsstijgingen. U betaalt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de droogte en de klimaatcrisis. Voorlopig blijft het voor de meesten van ons daarbij. Maar er komt meer in zicht. Zilt zeewater dringt steeds dieper het land in. Dat is fnuikend voor de landbouw. Daarom zijn nu overal bij ons in de streek de sluizen gesloten. De binnenvaart komt tot stilstand. Dat heeft een heel ongunstige invloed op de aflevering van bestelde goederen. En bedrijven komen in grote problemen als ze door hun voorraden heen zijn. Daar blijft het niet bij. In grote delen van onze provincie mag niemand nog water uit vaarten, sloten en rivieren halen. Bijvoorbeeld om de volkstuin mee te besproeien. Of je kassen van een paar hectare, dat kan ook natuurlijk. Het is allemaal zwaar verboden en zeer strafbaar gesteld, omdat anders het zilte water de overheid kan krijgen en de landbouw onmogelijk maakt. Tuinders en boeren komen hierdoor in grote moeilijkheden. Ze zitten tussen de wal en het schip. Ze moeten kiezen tussen twee kwaden. Ze varen, om met de succesfilm Odyssee te spreken, die u misschien net gezien hebt, tussen Scylla en Charybdis door. Droogtes, zoals die van deze maand, zullen in de toekomst geen uitzondering meer zijn. We merken dat niet alleen maar door die ene plaknacht naar de andere die we beleven, maar ook door het feit dat om allerlei redenen het dagelijks leven duurder wordt. Voor steeds meer mensen zal daardoor de grens van onbetaalbaarheid op een gegeven moment worden overschreden. Dan gaat het steeds meer lijken op de tragische beelden uit de verre landen. Het eerste beginnetje ervaren we nu. Let op mijn woorden. En hier is een mooi lied over droogte uit Brazilië. Het is een kreet om hulp en solidariteit. Die is in onze verwaarde welvaartsmaatschappij erg uit de mode. Zoals blijkt uit de reacties op wat er momenteel in Ceuta gebeurt. Maar voor je het weet, sta jij aan de kant waar de klappen vallen. Luister dus naar dit wonderschone lied van de oude held Luiz Gonzaga.
1: De late avond, iedere werkdag bij Radio Capelle.

Wat een geweldig nummer, hè? Toch? Van niemand minder dan Frederik het Spicht. Mijn hart kan dat niet meer aan. Goed, over een paar minuten gaan we praten met Zain Martina. Hij spreekt namens ZAI Care Solutions. En over onbekende regelingen en kansen onder de aandacht. En waar gaat het dan over? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk uitgebreid. Nou, onder andere deze van niemand minder dan Right Said Fred.

0: En dan waren oorspronkelijk de jaren 60. Where do you go to my lovely? Hoor je van Right Said Fred? Mooie uitvoering, vind je ook niet? And hard, and all I wanna do is making love to you. Mooi. Tijd voor het laatste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
2: Dat klopt.
1: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
1: Ja, we hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
1: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
1: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Kan ik me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is, is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
1: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
1: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
1: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, oh nou, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk, weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
1: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En, er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
1: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch?
2: Het enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
1: Ja, dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven en vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
1: Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
1: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee, gelukkig leven we nu in een digitale tijd, dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
1: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, en proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
1: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
1: Ja, en die komt niet naar buiten omdat daar is een regeling voor.
2: Precies, maar die weet niet waar. Weet je, bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
1: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, nou, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
1: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces.
1: Ja.
2: En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
1: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
2: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar,
2: right.
1: Jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld.
2: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En nee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews. Dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
1: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug. We doen even muziek. Dan gaan we verder zometeen met het tweede deel over de onbekende regelingen en kansen die er zijn.
2: Yes.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

0: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
1: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1... werkgelegenheid brengt, maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn, toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
0: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen of is dat weer een ander probleem?
1: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
0: Ja, maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
1: Nou ja, leuke dingen weet
0: of
1: ik niet.
0: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn. Laten we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat is zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
0: Ik zou minister van Financiën worden als ik er zelf over praat.
1: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
0: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
1: Bij de mensen, ja.
0: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
1: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen,

0: geld nodig heb.
1: Creatieve manier van denken, vind
0: Precies.
1: ik het dan.
0: Dank u wel.
1: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken, of we houden tot die organisatie. Dan hebben we het over Care Solutions, hè?
0: Yes.
1: Ja, waar kunnen die terecht?
0: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg het nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
1: En dan ga je meteen aan de slag.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: Waar wij vooral nu op toegesplitst zijn, zijn het vinden van ouderen die dus langer thuis willen wonen. En denk, ja, ik zeg dan ouderen, maar dat is eigenlijk al mensen vanaf de 35 plus in principe.
1: Oh, zo.
0: Ja, want wij richten ons op de ouderen, maar eigenlijk heb je al vanaf 35 plus heb je daar recht op, weet je.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja.
1: Nou, als je die rechten allemaal wil bekennen en weten hoe het allemaal zit en dat er geld is, dat is in ieder geval duidelijk geworden, dan zou ik even naar dat telefoonnummer bellen. Zijn Martina, dank voor het gesprek.
0: Jullie
1: en
0: heel
1: veel succes met wat jullie allemaal doen voor die mensen die dat echt nodig hebben.
0: Dank u wel.
2: Dank je wel, Herman, voor dit boeiende gesprek. En gelijk alweer het einde van deze aflevering van de Late Avond. Ja, de tijd is snel gegaan. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met geweldige muziek en ook een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. Ik hoop dat het niet te warm is vannacht. En als je werkt, dan hoop ik dat je een koele nacht hebt om te werken. Tot besluit van de show Lady Antebellum. And Need You Now. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een

0: appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
1: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
0: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen er een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
2: We hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorkum en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn

0: De langste zwemtocht tot nu toe zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat het met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg. En daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59. En in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen er een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg.